Wat ik je ga vertellen is een wintersprookje. Een van de vele verhalen die de mensen elkaar hier vertellen wanneer het ijs ze opgesloten heeft en ze samen de avond door moeten komen. Het is een vreemd en oud verhaal, ouder dan de piramides of de gletsjers op de Noordpool. Wat ik je ga vertellen is absoluut en 100% onmogelijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat het niet gebeurd is. Want ook al giert buiten de sneeuw, moet je met je voeten dicht bij het haardvuur zitten, zodat je tenen niet bevriezen. Het is nooit te koud voor een wintersprookje. Dus kom dichterbij en luister goed.